0: kinderen. In de gemeente Geemert-Bakel zijn volop plekken aanwezig voor kinderen. De sporters van badmintonclub Lieshout houden vakantie. Zij hebben hun rackets opgeborgen voor een welverdiende zomerstop. Op woensdag 8 juli hadden zij hun laatste speeldag. De rackets worden weer opgenomen op woensdag 26 augustus... tijdens de eerste speelavond van het seizoen 2026-2027. Niet iedereen zal echter op die datum wachten, want badminton is uitermate geschikt om op de camping te spelen. Zo blijven veel spelers een beetje in vorm gedurende de zomerstop. Vanaf 26 augustus zijn nieuwe leden dan ook meer dan welkom bij badmintonclub Lieshout. Je mag altijd 2 keer gratis meespelen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Een ree is van schrik door loslopende honden in het kanaal gesprongen bij Beekendonk. Het dier is door de brandweer uit het kanaal gehaald. Hij zwom zelfs naar de brandweermannen toe. Het dier is daarna in een dierenambulance gelegd om weer vrij los te laten, maar helaas heeft het dier door de stress het niet overleefd en is in de ambulance overleden. De eigenaar van de twee honden waardoor de ree in het water sprong is onbekend gebleven. Jongeren die aan het vissen waren hadden de hulpdiensten gebeld. De zomervakantie is begonnen. 6 weken zonder school, huiswerk of vaste routines. Tijd om uit te rusten, erop uit te gaan en nieuwe dingen te ontdekken. Vakantie hoeft niet volgepland te zijn. Juist in de vrije tijd ontstaan de mooiste momenten. Denk aan buitenspelen, een nieuwe vriend ontmoeten of een hut bouwen. Verveling geeft kinderen ruimte voor fantasie. Of je nu thuis blijft of op vakantie gaat, buiten is altijd iets te beleven. Rennen, fietsen, klimmen, zwemmen. Bewegen gaat vanzelf bij buitenspelen. Zo ontmoet men vaak ook andere kinderen. In de gemeente Gemert-Bakel zijn volop plekken aanwezig voor kinderen. De eerste fase van de reconstructie van het fietspad aan de landmeter van Beurdeweg en de Peeldijk is afgerond. Dit deel is voorzien van nieuw asfalt en zorgt direct voor een veiligere en comfortabelere route. Momenteel werkt men aan fase 2 van dit project, die naar verwachting eind juli afgerond wordt. Het fietspad wordt verbreed, krijgt nieuw asfalt en waar mogelijk verder van de rijbaan gelegd. De werkzaamheden vanuit de N277 richting Milhezen zullen naar verwachting duren tot minimaal eind 2026. Dit betekent dat de Peeldijk heel 2026 zeer beperkt toegankelijk is voor doorgaand verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
1: Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judith Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Een ree is van schrik door loslopende honden in het kanaal gesprongen bij Beekendonk. Het dier is door de brandweer uit het kanaal gehaald. Hij zwom zelfs naar de brandweermannen toe. Het dier is daarna in een dierenambulance gelegd om weer vrij los te laten, maar helaas heeft het dier door de stress het niet overleefd en is in de ambulance overleden. De eigenaar van de twee honden waardoor de ree in het water sprong is onbekend gebleven. Jongeren die aan het vissen waren hadden de hulpdiensten gebeld. De sporters van badmintonclub Lieshout houden vakantie. Zij hebben hun rackets opgeborgen voor een welverdiende zomerstop. Op woensdag 8 juli hadden zij hun laatste speeldag. De rackets worden weer opgenomen op woensdag 26 augustus... tijdens de eerste speelavond van het seizoen 2026-2027. Niet iedereen zal echter op die datum wachten, want badminton is uitermate geschikt om op de camping te spelen. Zo blijven veel spelers een beetje in vorm gedurende de zomerstop. Vanaf 26 augustus zijn nieuwe leden dan ook meer dan welkom bij Badminton Club Lieshout. Je mag altijd 2 keer gratis meespelen. De eerste fase van de reconstructie van het fietspad aan de landmeter van Beurdeweg en de Peeldijk is afgerond. Dit deel is voorzien van nieuw asfalt en zorgt direct voor een veiligere en comfortabelere route. Momenteel werkt men aan fase 2 van dit project, die naar verwachting eind juli afgerond wordt. Het fietspad wordt verbreed, krijgt nieuw asfalt en waar mogelijk verder van de rijbaan gelegd. De werkzaamheden vanuit de N277 richting Milhezen zullen naar verwachting duren tot minimaal eind 2026. Dit betekent dat de Peeldijk heel 2026 zeer beperkt toegankelijk is voor doorgaand verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Non-stop OSR.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De sporters van badmintonclub Lieshout houden vakantie. Zij hebben hun rackets opgeborgen voor een welverdiende zomerstop. Op woensdag 8 juli hadden zij hun laatste speeldag. De rackets worden weer opgenomen op woensdag 26 augustus... tijdens de eerste speelavond van het seizoen 2026-2027. Niet iedereen zal echter op die datum wachten... want badminton is uitermate geschikt om op de camping te spelen. Zo blijven veel spelers een beetje in vorm gedurende de zomerstop. Vanaf 26 augustus zijn nieuwe leden dan ook meer dan welkom bij Badminton Club Lieshout. Je mag altijd 2 keer gratis meespelen. Na enkele succesvolle jaren komt er nu definitief een einde aan de vrijdagavondactiviteit Zaalvoetbal voor de Jeugd in Lieshout. De initiatiefnemers hebben besloten om definitief te stoppen met het project. Het resterende subsidiebudget is geschonken aan Energy Teens, zodat het ten goede blijft komen aan de jeugd in Lieshout. Dankzij de inzet van een kleine groep betrokken vrijwilligers is in de afgelopen jaren een waardevolle ontmoetingsplek ontstaan. Iedere vrijdagavond wisten veel jongeren de weg naar sporthal De Klumper te vinden om samen te sporten en elkaar te ontmoeten. De eerste fase van de reconstructie van het fietspad aan de landmeter van Beurdeweg en de Peeldijk is afgerond. Dit deel is voorzien van nieuw asfalt en zorgt direct voor een veiligere en comfortabelere route. Momenteel werkt men aan fase 2 van dit project, die naar verwachting eind juli afgerond wordt. Het fietspad wordt verbreed, krijgt nieuw asfalt en waar mogelijk verder van de rijbaan gelegd. De werkzaamheden vanuit de N277 richting Milhezen zullen naar verwachting duren tot minimaal eind 2026. Dit betekent dat de Peeldijk heel 2026 zeer beperkt toegankelijk is voor doorgaand verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree-Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. Het epicentrum van de eerste aardbeving lag op een diepte van 24 kilometer in het district Chongos Bajo, zo'n 200 kilometer naar oosten van de hoofdstad Lima. Veel huizen en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de 2e keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play Award. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De sporters van badmintonclub Lieshout houden vakantie. Zij hebben hun rackets opgeborgen voor een welverdiende zomerstop. Op woensdag 8 juli hadden zij hun laatste speeldag. De rackets worden weer opgenomen op woensdag 26 augustus... tijdens de eerste speelavond van het seizoen 2026-2027. Niet iedereen zal echter op die datum wachten... want badminton is uitermate geschikt om op de camping te spelen. Zo blijven veel spelers een beetje in vorm gedurende de zomerstop. Vanaf 26 augustus zijn nieuwe leden dan ook meer dan welkom bij Badminton Club Lieshout. Je mag altijd 2 keer gratis meespelen. De eerste fase van de reconstructie van het fietspad aan de landmeter van Beurdeweg en de Peeldijk is afgerond. Dit deel is voorzien van nieuw asfalt en zorgt direct voor een veiligere en comfortabelere route. Momenteel werkt men aan fase 2 van dit project, die naar verwachting eind juli afgerond wordt. Het fietspad wordt verbreed, krijgt nieuw asfalt en waar mogelijk verder van de rijbaan gelegd. De werkzaamheden vanuit de N277 richting Milhezen zullen naar verwachting duren tot minimaal eind 2026... Dit betekent dat de Peeldijk heel 2026 zeer beperkt toegankelijk is voor doorgaand verkeer. Een ree is van schrik door loslopende honden in het kanaal gesprongen bij Beek en Donk. Het dier is door de brandweer uit het kanaal gehaald. Hij zwom zelfs naar de brandweermannen toe. Het dier is daarna in een dierenambulance gelegd om weer vrij los te laten. Maar helaas heeft het dier door de stress het niet overleefd en is in de ambulance overleden. De eigenaar van de 2 honden waardoor de ree in het water sprong is onbekend gebleven. Jongeren die aan het vissen waren, hadden de hulpdiensten gebeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Amerikanen hebben voor de negende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree-Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. Het epicentrum van de eerste aardbeving lag op een diepte van 24 kilometer in het district Chongos Bajo, zo'n 200 kilometer naar oosten van de hoofdstad Lima. Veel huizen en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de 2e keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play Award. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Na enkele succesvolle jaren komt er nu definitief een einde aan de vrijdagavondactiviteit Zaalvoetbal voor de Jeugd in Lieshout. De initiatiefnemers hebben besloten om definitief te stoppen met het project. Het resterende subsidiebudget is geschonken aan Energy Teens, zodat het ten goede blijft komen aan de jeugd in Lieshout. Dankzij de inzet van een kleine groep betrokken vrijwilligers is in de afgelopen jaren een waardevolle ontmoetingsplek ontstaan. Iedere vrijdagavond wisten veel jongeren de weg naar sporthal De Klumper te vinden om samen te sporten en elkaar te ontmoeten. De sporters van badmintonclub Lieshout houden vakantie. Zij hebben hun rackets opgeborgen voor een welverdiende zomerstop. Op woensdag 8 juli hadden zij hun laatste speeldag. De rackets worden weer opgenomen op woensdag 26 augustus... tijdens de eerste speelavond van het seizoen 2026-2027. Niet iedereen zal echter op die datum wachten, want badminton is uitermate geschikt om op de camping te spelen. Zo blijven veel spelers een beetje in vorm gedurende de zomerstop. Vanaf 26 augustus zijn nieuwe leden dan ook meer dan welkom bij Badminton Club Lieshout. Je mag altijd 2 keer gratis meespelen. Een ree is van schrik door loslopende honden in het kanaal gesprongen bij Beek en Donk. Het dier is door de brandweer uit het kanaal gehaald. Hij zwom zelfs naar de brandweermannen toe. Het dier is daarna in een dierenambulance gelegd om weer vrij los te laten. Maar helaas heeft het dier door de stress het niet overleefd en is in de ambulance overleden. De eigenaar van de 2 honden waardoor de ree in het water sprong is onbekend gebleven. Jongeren die aan het vissen waren hadden de hulpdiensten gebeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.

Jennifer Lopez en A Play spelen, dat gaan wij ook doen, maar dan met muziek. Een hele goede morgen, dit is OSR 920, Klaarwakker heet het programma. En spelen met muziek inderdaad, de komende 2 uur en dat doen we 5 dagen lang in dit programma. Spelen met muziek is ook spelen met Anouk. Please.

0: was zo'n klein manneke, hè? Lief en onschuldig. Michael Jackson en Ben. En dan kijken we terug naar het weer van 20 jaar geleden op 20 juli 2006. Het was toen bewolkt met lichte regen in de ochtend. De maximum temperatuur bereikte 18 graden, de minimum temperatuur was 11. De wind kwam uit het zuidwesten en in de middag klaarde het op.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Electro Rain inderdaad van Too Unlimited en ook Justin Bieber, die kon je nog horen hier op OZR 920. Een kopje koffie, een boterham, goedemorgen zeggen we. Maandagochtend altijd een beetje moeilijk, 20 juli alweer, de maand die schiet voorbij, voor je het weet is het augustus. En wellicht heb jij wel vakantie, veel plezier in dat geval.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Amerikanen hebben voor de negende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan twee mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Missing You met John Waite en Josh Stone. Ook met een J. Super duper love. Het archiefnieuws van de maand juli. De provincie Limburg start in 1966 met de aanleg van de Maaslijn. Bij een aanval op een politiebureau in Rotterdam raakte in 1986 een agent gewond. En tenslotte een vliegtuig van Transavia maakt in 2006 een noodlanding op Eindhoven Airport. En de sportvraag van vandaag, waarvan je straks het antwoord krijgt. Welke Nederlandse wielrenner won in juli 1976 de groene trui in de Tour?

Houden van iemand op de manier zoals ik van jou hou. Het is een prachtige zin, toch? To Love Somebody, Jimmy Somerville hier op OSN 920 in Klaarbakker. Goedemorgen. Dit is Olivia Dean.

Zonnetje op je radio, OSR 920, Sunshine in the Music inderdaad. En Jimmy Cliff, die bracht het allemaal. Olivia Dean met So Easy to Fall in Love, die zat daar ook nog voor. Daarmee gaan we richting 8 uur, straks zijn we terug. Nu eerst nog Gloria Gaynor.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald, dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend. Daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letschert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De eerste fase van de reconstructie van het fietspad aan de landmeter van Beurdeweg en de Peeldijk is afgerond. Dit deel is voorzien van nieuw asfalt en zorgt direct voor een veiligere en comfortabelere route. Momenteel werkt men aan fase 2 van dit project, die naar verwachting eind juli afgerond wordt. Het fietspad wordt verbreed, krijgt nieuw asfalt en waar mogelijk verder van de rijbaan gelegd. De werkzaamheden vanuit de N277 richting Milhezen zullen naar verwachting duren tot minimaal eind 2026. Dit betekent dat de Peeldijk heel 2026 zeer beperkt toegankelijk is voor doorgaand verkeer. De zomervakantie is begonnen. 6 weken zonder school, huiswerk of vaste routines. Tijd om uit te rusten, erop uit te gaan en nieuwe dingen te ontdekken. Vakantie hoeft niet volgepland te zijn. Juist in de vrije tijd ontstaan de mooiste momenten. Denk aan buitenspelen, een nieuwe vriend ontmoeten of een hut bouwen. Verveling geeft kinderen ruimte voor fantasie. Of je nu thuis blijft of op vakantie gaat, buiten is altijd iets te beleven. Rennen, fietsen, klimmen, zwemmen. Bewegen gaat vanzelf bij buitenspelen. Zo ontmoet men vaak ook andere kinderen. In de gemeente Gemert-Bakel zijn volop plekken aanwezig voor kinderen. Een ree is van schrik door loslopende honden in het kanaal gesprongen bij Beekendonk. Het dier is door de brandweer uit het kanaal gehaald. Hij zwom zelfs naar de brandweermannen toe. Het dier is daarna in een dierenambulance gelegd om weer vrij los te laten. Maar helaas heeft het dier door de stress het niet overleefd en is in de ambulance overleden. De eigenaar van de 2 honden waardoor de ree in het water sprong is onbekend gebleven. Jongeren die aan het vissen waren hadden de hulpdiensten gebeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Klaar wakker.

Pete Townsend en Face to Face. En ik kom erachter dat het antwoord op de sportvraag van vandaag nog niet voorbij is gekomen. Welke Nederlandse wielrenner won in juli 1976 groene trui in de Tour de France? Het was Gerrie Kneteman uiteraard. Welkom terug. Dit is Klaarbakker op Overzijn 920. Het tweede uurtje voor deze maandagochtend. Dit zijn de Bengals. Hey.

0: Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean samen hier op Overzeg 920. Als ik zeg Let's Twist Again, dan weet je al waar het naartoe gaat in 2 van 1 vandaag natuurlijk. Inderdaad, Chubby Checker. Het eerste nummer wat je van hem gaat horen is de Limber Rock.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Let's Twist Again en Limber Rock twee keer. Joby Checker hier. En klaar wakker. Gebouwen zijn 9-2-0 in 2-1. Morgen weer iemand anders. Nu Supertramp.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepenstel. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: De muziek die je niet overal hoort, maar wel hier bij ons. Eric Clapton en B.B. King in Hold On, I'm Coming. We gaan naar het rad van de top 1000.
1: Top 1000.
0: En die brengt ons bij Mutt met een nummer uit 1974 getiteld Dynamite. Mutt nam dit nummer op in een studio in Londen. Les Gray zong de lead vocals. Het nummer werd geproduceerd door Nicky Chinn en Mike Chapman. De tekst die gaat over dansen en plezier maken. En dat spreekt ons wel aan.

Makkelijk gezegd, hè. Maak je nergens druk om, maak je maar geen zorgen. Don't you worry about a thing. Incognito was dat. En met daarvoor Dynamite ook nog, zoals ik al vertelde. Met onze top 1000, die in de eerste week van januari weer hoort volgend jaar. Verzameling van alle eindejaarslijstjes bij elkaar. En zo gaat het maar door, hè, met de hits. De bekende en de wat minder bekende nummers. Het komt allemaal voorbij hier op OSR 920. Ook 's morgens tussen 7 en 9, waar wij jou een beetje op weg helpen richting de rest van de dag.

Sign of the Times met de Bell Stars en Kensington nog met Do I Ever, de Unplugged Live versie daarvan. We gaan naar een prachtig mooi nummer van die Fabulous Thunderbirds. Misschien ken je ze, misschien ook wel niet. Het nummer klinkt een beetje raar als je het in het Nederlands zou bekijken. Tough Enough? Nou goed, het klinkt wel lekker. Dit was Klaar Wakker trouwens. Graag tot morgen weer. Ik wens je nog een mooie dag en veel plezier met de Muziekfabriek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald, dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De zomervakantie is begonnen. 6 weken zonder school, huiswerk of vaste routines. Tijd om uit te rusten, erop uit te gaan en nieuwe dingen te ontdekken. Vakantie hoeft niet volgepland te zijn. Juist in de vrije tijd ontstaan de mooiste momenten. Denk aan buitenspelen, een nieuwe vriend ontmoeten of een hut bouwen. Verveling geeft kinderen ruimte voor fantasie. Of je nu thuis blijft of op vakantie gaat, buiten is altijd iets te beleven. Rennen, fietsen, klimmen, zwemmen, bewegen gaat vanzelf bij buitenspelen. Zo ontmoet men vaak ook andere kinderen. In de gemeente Gemert-Bakel zijn volop plekken aanwezig voor kinderen. De sporters van badmintonclub Lieshout houden vakantie. Zij hebben hun rackets opgeborgen voor een welverdiende zomerstop. Op woensdag 8 juli hadden zij hun laatste speeldag. De rackets worden weer opgenomen op woensdag 26 augustus... tijdens de eerste speelavond van het seizoen 2026-2027. Niet iedereen zal echter op die datum wachten, want badminton is uitermate geschikt om op de camping te spelen. Zo blijven veel spelers een beetje in vorm gedurende de zomerstop. Vanaf 26 augustus zijn nieuwe leden dan ook meer dan welkom bij Badminton Club Lieshout. Je mag altijd 2 keer gratis meespelen. Na enkele succesvolle jaren komt er nu definitief een einde aan de vrijdagavondactiviteit Zaalvoetbal voor de Jeugd in Lieshout. De initiatiefnemers hebben besloten om definitief te stoppen met het project. Het resterende subsidiebudget is geschonken aan Energy Teens, zodat het ten goede blijft komen aan de jeugd in Lieshout. Dankzij de inzet van een kleine groep betrokken vrijwilligers is in de afgelopen jaren een waardevolle ontmoetingsplek ontstaan. Iedere vrijdagavond wisten veel jongeren de weg naar sporthal De Klumper te vinden om samen te sporten en elkaar te ontmoeten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: En de Zijn en All Day en All of the Night. De Mo en Fred Astaire. Goedemorgen en van harte welkom. Maandagochtend alweer. Kijk het op de kalender. 2026 gaat de tijd toch snel. Spanje pakt wereldtitel door goal in verlenging tegen Argentinië en Messi. En Nederlandse bedrijven slaan handen ineen en nemen 13.500 statushouders aan. OSR 920 Muziekfabriek. Ik ben bij je tot 12 uur vandaag. Ik heb voor jou de platen zijn verhaal. Leuke berichten, de verjaardagskalender. Het komt allemaal voorbij. En zoals altijd, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Uit de jaren 80, Wang Chung en Dance Hall Days, Doobie Brothers and Take Me in Your Arms. Daar hebben we hier gebouwen, zeggen 9-2-0. We gaan even naar BZN, Waltzing Maria.

0: de muziek van Republica, Baby I'm Ready To Go. Vanochtend zijn er veel wolken en lokaal kan een klein beetje regen vallen. Geleidelijk komt de zon wat vaker tevoorschijn. En vanmiddag is het wisselend bewolkt met steeds meer ruimte voor de zon. Bij een matige wind uit het noorden tot noordwesten wordt het vanmiddag 21 tot 23 graden. Vanavond is het nog een tijdje zonnig en rond 9 uur is het nog 18 graden. Dus het blijft toch wel lekker warm. In de nacht zakt het kwik naar een graad of 11. En dinsdagmorgen dus is er een graad of 24 met een mix van wolken en zon. Woensdag is er meer bewolking en kan een klein beetje regen vallen. Het wordt dan 20 tot 21 graden.
1: Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

volgens velen een van de betere gitaristen aller tijden. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Jimi Hendrix en Hey Joe. Mike en de Mechanics draaiden ook nog zo'n vergeten plaatje. En Silent Running en Billy Joel en de Piano Man. Dit is OSR 920 met nu Gwen Stefani.

Kent ze van Some Kind of Wonderful? Dat was de grote hit van deze formatie. Maar dit was een opvolger. Grand Funk Railroad en Bad Times. Grand Stephanie, Rich Girl. Nieuws komt eraan van 10 uur. Daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Tot het nieuws. Marillion. Hey!

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Zo gaat de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht 9 maanden dicht. Hierdoor kunnen auto's, fietsers en de scheepvaart niet langs de brug. Er varen extra pontjes om mensen naar de overkant te brengen. De chaos wordt nog groter nu de Merwedebrug op de A27 is afgesloten voor vrachtverkeer. De extra reistijd in de regio Rotterdam kan oplopen tot meer dan een uur. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Een van de speerpunten van de nieuwe premier is dat hij een deel van de macht in Londen wil onderbrengen in de Engelse regio's. Andy Burnham is al de 7e premier in 10 jaar tijd in Groot-Brittannië. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De boot had vermoedelijk veel meer dan de geregistreerde 133 mensen aan boord. Van de 67 overlevenden stonden er al 32 niet op de passagierslijst. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Het veer bevond zich tijdens het kapseizen bij de monding van de Pomeroon rivier in de Atlantische Oceaan. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door de duisternis. De kleine kangoeroe die was ontsnapt in het Noord-Hollandse Middenmeer is terug bij zijn eigenaar. Deze zogeheten wallaby werd bij een voetbalveld gevangen en is veilig thuisgebracht. Het ontsnapte dier zorgde voor veel commotie in het dorp. Overigens is het al 2 jaar verboden om een wallaby als huisdier te houden. Wie er voor 1 juli 2024 al eentje had, mag die nog houden totdat het dier overlijdt. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden.
3: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Een ree is van schrik door loslopende honden in het kanaal gesprongen bij Beekendonk. Het dier is door de brandweer uit het kanaal gehaald. Hij zwom zelfs naar de brandweermannen toe. Het dier is daarna in een dierenambulance gelegd om weer vrij los te laten. Maar helaas heeft het dier door de stress het niet overleefd en is in de ambulance overleden. De eigenaar van de 2 honden waardoor de ree in het water sprong is onbekend gebleven. Jongeren die aan het vissen waren, hadden de hulpdiensten gebeld. De eerste fase van de reconstructie van het fietspad aan de landmeter van Beurdeweg en de Peeldijk is afgerond. Dit deel is voorzien van nieuw asfalt en zorgt direct voor een veiligere en comfortabelere route. Momenteel werkt men aan fase 2 van dit project, die naar verwachting eind juli afgerond wordt. Het fietspad wordt verbreed, krijgt nieuw asfalt en waar mogelijk verder van de rijbaan gelegd. De werkzaamheden vanuit de N277 richting Milhezen zullen naar verwachting duren tot minimaal eind 2026. Dit betekent dat de Peeldijk heel 2026 zeer beperkt toegankelijk is voor doorgaand verkeer. De zomervakantie is begonnen. 6 weken zonder school, huiswerk of vaste routines. Tijd om uit te rusten, erop uit te gaan en nieuwe dingen te ontdekken. Vakantie hoeft niet volgepland te zijn. Juist in de vrije tijd ontstaan de mooiste momenten. Denk aan buitenspelen, een nieuwe vriend ontmoeten of een hut bouwen. Verveling geeft kinderen ruimte voor fantasie. Of je nu thuis blijft of op vakantie gaat, buiten is altijd iets te beleven. Rennen, fietsen, klimmen, zwemmen, bewegen gaat vanzelf bij buitenspelen. Zo ontmoet men vaak ook andere kinderen. In de gemeente Gemert-Bakel zijn volop plekken aanwezig voor kinderen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

80 jaar is hij geworden afgelopen jaar. En als hij toen wist wat hij nu weet, dan had hij dat volgens mij nooit verwacht. Dat hij nu zo populair zou zijn. Henk Wijngaard en de nachtrijder Howard Jones en Live in One Day. Dit is OSR 920. Jonas Brothers.

0: Blue Boy, alweer van een tijd geleden. Remember Me, Boudewijn de Groot. Een plaat met een hele goede tekst. Testament is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Het is nog vroeg als je de voordeur achter je dicht trekt. Voorgoed, als het aan jou ligt. Al je bezittingen heb je keurig ingepakt in een kleine zwarte koffer en die houd je stevig vast. En daar sta je dan, in je eentje, op een tochtig station. Terwijl de regen in je bleke gezicht waait, moet je denken aan je moeder. Zij zal nooit begrijpen waarom je weg bent gegaan, denk je bij jezelf. Alleen jij weet dat. Omdat je de liefde waar je naar op zoek bent, thuis nooit zal kunnen vinden. Het is tijd om weg te vluchten uit dit dorp. Jij was altijd de stille, het mikpunt van spot voor veel andere jongens uit het dorp. Daardoor groeide je op als een eenzame, verlegen jongeman. Het dorp begon over je te roddelen en je werd op straat zelfs met een scheef oog aangekeken. Maar wat ze ook hebben geprobeerd, ze krijgen jou niet klein. Jij staat ver boven alle roddels en verhalen. Terwijl je de buitenwereld nooit iets liet merken van je verdriet, schreeuwde een stem van binnen ondertussen: ga toch weg, vlucht weg uit dit dorp. En daarom is het nu de hoogste tijd om die stem te volgen en weg te gaan uit dit kleine, bekrompen dorp.

bevriend waren met elkaar, maar de liedjes die ze maakten waren wel leuk. Ja toch, Maywoods en Standing in the Twilight, een van de laatste die ze gemaakt hebben. OSR 920, met nu The Strainers en Always the Sun.

Up the Train, Snap the First and Last Eternity op OSR 920. Zo direct het nieuws van 11 uur, daarna nog een uur lang de beste muziek in de muziekfabriek. Mavericks, and here comes my baby.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Petrus met het radionieuws op OSR 920. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Zo gaat de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht 9 maanden dicht. Hierdoor kunnen auto's, fietsers en de scheepvaart niet langs de brug. Er varen extra pontjes om mensen naar de overkant te brengen. De chaos wordt nog groter nu de Merwedebrug op de A27 is afgesloten voor vrachtverkeer. De extra reistijd in de regio Rotterdam kan oplopen tot meer dan een uur. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Andy Burnham is al de 7e premier in 10 jaar tijd in Groot-Brittannië. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De boot had vermoedelijk veel meer dan de geregistreerde 133 mensen aan boord. Van de 67 overlevenden stonden er al 32 niet op de passagierslijst. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Het veer bevond zich tijdens het kapseizen bij de monding van de Pomeroon rivier in de Atlantische Oceaan. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door de duisternis. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarig jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. De andere jongen raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde kort na middernacht in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. Na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië waren ze op de fontein geklommen die vervolgens instortte. De Spaanse gemeente heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden.
3: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Na enkele succesvolle jaren komt er nu definitief een einde aan de vrijdagavondactiviteit Zaalvoetbal voor de Jeugd in Lieshout. De initiatiefnemers hebben besloten om definitief te stoppen met het project. Het resterende subsidiebudget is geschonken aan Energy Teens, zodat het ten goede blijft komen aan de jeugd in Lieshout. Dankzij de inzet van een kleine groep betrokken vrijwilligers is in de afgelopen jaren een waardevolle ontmoetingsplek ontstaan. Iedere vrijdagavond wisten veel jongeren de weg naar sporthal De Klumper te vinden om samen te sporten en elkaar te ontmoeten. De eerste fase van de reconstructie van het fietspad aan de landmeter van Beurdeweg en de Peeldijk is afgerond. Dit deel is voorzien van nieuw asfalt en zorgt direct voor een veiligere en comfortabelere route. Momenteel werkt men aan fase 2 van dit project, die naar verwachting eind juli afgerond wordt. Het fietspad wordt verbreed, krijgt nieuw asfalt en waar mogelijk verder van de rijbaan gelegd. De werkzaamheden vanuit de N277 richting Milhezen zullen naar verwachting duren tot minimaal eind 2026. Dit betekent dat de Peeldijk heel 2026 zeer beperkt toegankelijk is voor doorgaand verkeer. Een ree is van schrik door loslopende honden in het kanaal gesprongen bij Beek en Donk. Het dier is door de brandweer uit het kanaal gehaald. Hij zwom zelfs naar de brandweermannen toe. Het dier is daarna in een dierenambulance gelegd om weer vrij los te laten, maar helaas heeft het dier door de stress het niet overleefd en is in de ambulance overleden. De eigenaar van de 2 honden waardoor de ree in het water sprong is onbekend gebleven. Jongeren die aan het vissen waren hadden de hulpdiensten gebeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: Steve Winwood uit de 80s en Back in the High Life Again. Toontje Lager, Erik Meesi en zoveel te doen.
1: Ben van Rio.
0: Vanochtend zijn er veel wolken en lokaal kans op een klein regenbuitje. Het wordt 21 tot 23 graden.

Can't Fight the Moonlight, Joe Public. And You've Got to Live and Learn hier op OSR 920. Jouw vriendje op de radio, altijd zijn we er voor jou. Maar nu John Travolta en Olivia Newton-John.

Achter zijn zoveel die platen die je niet zo vaak hoort. En dit is er eentje van. Frank Boeien. En het was een beetje koud in mijn hart. De Casuals. En Jasmine, 20 juli. Het is vandaag internationale dag van het schaken. Het is de internationale dag van de maan. En het is roze maandag. We got it together, didn't we?

Casino 20 juli 2025. Illusionist Hans Klok raakt gewond tijdens een optreden in Scheveningen. Hij krijgt een sabel in zijn arm en na het incident wordt de wond verbonden en maakt hij zijn voorstelling toch af.

Een van de jaren 60 bands uit Nederland die hoge ogen gooide. Ik had het over Q65 en The Life I Live. Live Garrett, en I Was Made for Dancing. Zo direct dansen we door, maar dan met Leo van de Boom. Hij neemt het mee tot 2 uur vanmiddag in zijn broodjescafé, Broodje OSR. Veel plezier met hem, spreek je morgen weer. R.E.M. en The One I Love.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. De afgelopen dagen is er veel contact geweest en naar beide landen zijn voorstellen gedaan door die bemiddelaars. Wie dat zijn, wordt niet benoemd. In juni kwamen Amerika en Iran tot een akkoord dat moest leiden tot een vredesdeal, maar die lijkt nadat het opnieuw escaleerde nog ver weg. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers, dat meldt de veiligheidsregio. In het brandende gebouw zitten onder meer een handel in natuursteen en een keukenzaak. Bij de brand in Udenhout komt erg veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Andy Burnham is al de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarige jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. De andere jongen is zwaar gewond. Het ongeval gebeurde kort na middernacht in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. Na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië waren ze op de fontein geklommen die vervolgens instortte. De Spaanse gemeente heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en bij een matige noordenwind wordt het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De zomervakantie is begonnen. 6 weken zonder school, huiswerk of vaste routines. Tijd om uit te rusten, erop uit te gaan en nieuwe dingen te ontdekken. Vakantie hoeft niet volgepland te zijn. Juist in de vrije tijd ontstaan de mooiste momenten. Denk aan buitenspelen, een nieuwe vriend ontmoeten of een hut bouwen. Verveling geeft kinderen ruimte voor fantasie. Of je nu thuis blijft of op vakantie gaat, buiten is altijd iets te beleven. Rennen, fietsen, klimmen, zwemmen. Bewegen gaat vanzelf bij buitenspelen. Zo ontmoet men vaak ook andere kinderen. In de gemeente Gemert-Bakel zijn volop plekken aanwezig voor kinderen. De sporters van badmintonclub Lieshout houden vakantie. Zij hebben hun rackets opgeborgen voor een welverdiende zomerstop. Op woensdag 8 juli hadden zij hun laatste speeldag. De rackets worden weer opgenomen op woensdag 26 augustus... tijdens de eerste speelavond van het seizoen 2026-2027. Niet iedereen zal echter op die datum wachten, want badminton is uitermate geschikt om op de camping te spelen. Zo blijven veel spelers een beetje in vorm gedurende de zomerstop. Vanaf 26 augustus zijn nieuwe leden dan ook meer dan welkom bij Badminton Club Lieshout. Je mag altijd 2 keer gratis meespelen. Na enkele succesvolle jaren komt er nu definitief een einde aan de vrijdagavondactiviteit Zaalvoetbal voor de Jeugd in Lieshout. De initiatiefnemers hebben besloten om definitief te stoppen met het project. Het resterende subsidiebudget is geschonken aan Energy Teens, zodat het ten goede blijft komen aan de jeugd in Lieshout. Dankzij de inzet van een kleine groep betrokken vrijwilligers is in de afgelopen jaren een waardevolle ontmoetingsplek ontstaan. Iedere vrijdagavond wisten veel jongeren de weg naar sporthal De Klumper te vinden om samen te sporten en elkaar te ontmoeten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR. Leo.

0: Crazy was dat van Britney Spears. Daarmee zijn we begonnen aan de eerste aflevering van Broodje Ozerg voor deze week, week 30. Het is maandagmiddag. Dat is juist 3 uur lang genoten van Ben Verriel. En nu van Miss Montreal, dit is Just a Flirt. Hele goede middag.
1: I met you

U luistert naar OZN 920. 60 jaar hits komen voorbij met recht, zeggen we dan ook. U luistert naar de radiostation met muzikale herinneringen. Make it a memory. De band Crescent by Tilburg en uit Zeeland afkomstig, wat hem vast en zeker al wel herkent. Onze eigen Danny Vera. Prachtig duet. Daarvoor Gallagher en Lyle, I Wanna Stay With You. Gevolgd door deze van Level 42 uit de jaren 80. Een van die vele hits. Dit is Children Say.

En ook de wat jongere generatie kan deze muziek wel waarderen. The Beach Boys en Snoop John B. van een hele tijd geleden. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws. Bij ook de weerswachting. Daarvoor nog de allerbekendste van The Killers.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt opgevolgd door Andy Burnham. En de WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarige jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Ze waren razend populair in de jaren 90, de Backstreet Boys. Hun enigste nummer 1 hit zojuist. En dat was in 1999, 4 weken lang voor I Want It That Way. We gaan naar de jaren 70, dat doen we met de Floaters.
1: Aquarius. And my name is Ralph.

Ze komt van ver. Kylie Minogue en I Should Be So Lucky, inderdaad. Daarvoor de Babysitter Circus and Everything's Gonna Be Alright. En zo meteen nog eenmaal het WK-lied van 2026. Gisteren nog gezien in de finale in de rust. Shakira en Burna Boy. De finale werd overigens gewonnen door Spanje 1-0, dus wereldkampioen. Wat een onsportief gedrag van Argentinië. En Nederland won trouwens de sportiviteitsprijs, dus dat is mooi.

Juist, Nederpop van de Twickenham Kicks met hart en ziel. En dan deze van Cunningham. Norma Jeans wants to be a movie star. Zo meteen veel plezier met Owen zeggen de middag. Graag tot morgen. En de laatste van mij vandaag, Confit Blond. Joe.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro, omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Miljoenen producten waarvan AliExpress zelf concludeerde dat ze illegaal zijn, kwamen toch steeds weer online beschikbaar voor verkoop. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijk speelgoed. Naast het betalen van de boete moet het Chinese bedrijf voor eind oktober een verbeterplan indienen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk twee jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De auto bleek tegen een boom te zijn gebotst. En de beide jonge inzittenden waren al overleden toen de hulpdiensten op de plek des onheils aankwamen. De politie onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen en eventuele dashcambeelden. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. De afgelopen dagen is er veel contact geweest en naar beide landen zijn voorstellen gedaan door die bemiddelaars. Wie dat zijn, wordt niet benoemd. In juni kwamen Amerika en Iran tot een akkoord dat moest leiden tot een vredesdeal, maar die lijkt nadat het opnieuw escaleerde nog ver weg. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers, dat meldt de veiligheidsregio. In het brandende gebouw zitten onder meer een handel in natuursteen en een keukenzaak. Bij de brand in Udenhout komt erg veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en bij een matige noordenwind wordt het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De sporters van badmintonclub Lieshout houden vakantie. Zij hebben hun rackets opgeborgen voor een welverdiende zomerstop. Op woensdag 8 juli hadden zij hun laatste speeldag. De rackets worden weer opgenomen op woensdag 26 augustus... tijdens de eerste speelavond van het seizoen 2026-2027. Niet iedereen zal echter op die datum wachten, want badminton is uitermate geschikt om op de camping te spelen. Zo blijven veel spelers een beetje in vorm gedurende de zomerstop. Vanaf 26 augustus zijn nieuwe leden dan ook meer dan welkom bij Badminton Club Lieshout. Je mag altijd twee keer gratis meespelen. Een ree is van schrik door loslopende honden in het kanaal gesprongen bij Beek en Donk. Het dier is door de brandweer uit het kanaal gehaald. Hij zwom zelfs naar de brandweermannen toe. Het dier is daarna in een dierenambulance gelegd om weer vrij los te laten, maar helaas heeft het dier door de stress het niet overleefd en is in de ambulance overleden. De eigenaar van de twee honden waardoor de ree in het water sprong is onbekend gebleven. Jongeren die aan het vissen waren hadden de hulpdiensten gebeld. De zomervakantie is begonnen. 6 weken zonder school, huiswerk of vaste routines. Tijd om uit te rusten, erop uit te gaan en nieuwe dingen te ontdekken. Vakantie hoeft niet volgepland te zijn. Juist in de vrije tijd ontstaan de mooiste momenten. Denk aan buitenspelen, een nieuwe vriend ontmoeten of een hut bouwen. Verveling geeft kinderen ruimte voor fantasie. Of je nu thuis blijft of op vakantie gaat, buiten is altijd iets te beleven. Rennen, fietsen, klimmen, zwemmen, bewegen gaat vanzelf bij buitenspelen. Zo ontmoet men vaak ook andere kinderen. In de gemeente Gemert-Bakel zijn volop plekken aanwezig voor kinderen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: een nieuw uur.
1: OSR 920. Broodje OSR.
2: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Muziek over hun eigen gitaar, gezongen door Texas. Een beetje ongewaardeerde muziek in Nederland als eerste plaat na het nieuws van 1 uur. Welkom terug, deel 2 van Broodje OSR. Muziek tijdens lunch, mocht je eraan beginnen, zometeen eet smakelijk. En geniet nu van Beyoncé.

Of 5 Seconds, Rihanna, Kanye West en een heel opmerkelijke naam die erbij staat is die van Paul McCartney, de man die we kennen van de Beatles. Daarvoor hadden we Gene Pitney en 24 Hours from Tulsa van een hele, hele tijd geleden. OSN 920, 60 jaar hits komen voorbij met nu een hit van Tom Petty en de Heartbreakers. Mary's Jane.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk twee jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse Buitenlandministerie. En in het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920.

Heel lang was het het laatste nummer wat ze speelden tijdens een concert. Bon Jovi en Thank You For Loving Me. Zometeen muziek van Joe Jackson. We gaan de live uitvoering draaien van zijn grote hit. Daarvoor The Small Faces. En dit is Hyde Park.

heerlijke gitaarklokken aan het einde van zijn hit Gary Moore. En All Your Love helemaal gedraaid. En Joe Jackson zat daarvoor met Is She Really Going Out With Him? Gevolgd door een plaat uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Hoog genoteerd is dit Bouwsta.

uit de jaren 70 afkomstig, Tavares en Don't Take Away the Music. Kijk op de klok, het is alweer bijna 2 uur. Gezelligheid kent geen tijd en time flies, het vliegt voorbij de tijd. Maar zometeen na het nieuws van 2 uur, Peter Derks. We gaan beginnen aan OSR in de middag. Samen met Martin Huivers neemt hij je mee tot aan 6 uur. Fijne dag verder, morgen om 12 uur ben ik er weer met een goed gevulde lunchtrommel. En vandaag besluit ik met een oude hit van de Beatles. In een heerlijke bluesjas gestoken door de Jeff Healy Band. Graag tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Tamás Szolyok af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro, omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Miljoenen producten waarvan AliExpress zelf concludeerde dat ze illegaal zijn, kwamen toch steeds weer online beschikbaar voor verkoop. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijk speelgoed. Naast het betalen van de boete moet het Chinese bedrijf voor eind oktober een verbeterplan indienen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk 2 jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De auto bleek tegen een boom te zijn gebotst en de beide jonge inzittenden waren al overleden toen de hulpdiensten op de plek des onheils aankwamen. De politie onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen en eventuele dashcambeelden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Na enkele succesvolle jaren komt er nu definitief een einde aan de vrijdagavondactiviteit Zaalvoetbal voor de Jeugd in Lieshout. De initiatiefnemers hebben besloten om definitief te stoppen met het project. Het resterende subsidiebudget is geschonken aan Energy Teens, zodat het ten goede blijft komen aan de jeugd in Lieshout. Dankzij de inzet van een kleine groep betrokken vrijwilligers is in de afgelopen jaren een waardevolle ontmoetingsplek ontstaan. Iedere vrijdagavond wisten veel jongeren de weg naar sporthal De Klumper te vinden om samen te sporten en elkaar te ontmoeten. De zomervakantie is begonnen. 6 weken zonder school, huiswerk of vaste routines. Tijd om uit te rusten, erop uit te gaan en nieuwe dingen te ontdekken. Vakantie hoeft niet volgepland te zijn. Juist in de vrije tijd ontstaan de mooiste momenten. Denk aan buitenspelen, een nieuwe vriend ontmoeten of een hut bouwen. Verveling geeft kinderen ruimte voor fantasie. Of je nu thuis blijft of op vakantie gaat, buiten is altijd iets te beleven. Rennen, fietsen, klimmen, zwemmen. Bewegen gaat vanzelf bij buitenspelen. Zo ontmoet men vaak ook andere kinderen. In de gemeente Gemert-Bakel zijn volop plekken aanwezig voor kinderen. De sporters van badmintonclub Lieshout houden vakantie. Zij hebben hun rackets opgeborgen voor een welverdiende zomerstop. Op woensdag 8 juli hadden zij hun laatste speeldag. De rackets worden weer opgenomen op woensdag 26 augustus... tijdens de eerste speelavond van het seizoen 2026-2027. Niet iedereen zal echter op die datum wachten, want badminton is uitermate geschikt om op de camping te spelen. Zo blijven veel spelers een beetje in vorm gedurende de zomerstop. Vanaf 26 augustus zijn nieuwe leden dan ook meer dan welkom bij Badminton Club Lieshout. Je mag altijd 2 keer gratis meespelen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

0: You're coming along.
1: En deze, ja, deze had je misschien helemaal niet zien aankomen op deze maandagmiddag bij OSR. Supertramp en School, het zijn de zogeheten krenten uit de pap die we hier dagelijks voor je presenteren. OSR in de middag, welkom bij de middagshow met zo direct hier nog even kijken. Leo Sayer, More Than I Can Say. En ik heb ook nog klaarstaan MC Sarah, The Real McCoy, Another Night. Eerste tijd voor Skregenbodem, Kensington, Living Before.

Leo Sayer, More Than I Can Say. Ja, gisteravond natuurlijk de grote finale tussen Spanje en Argentinië. En ja, Spanje ging er dus met de wereldbeker vandoor. Maar ook het Nederlands elftal heeft op het WK-voetbal nog een prijs in ontvangst mogen nemen. Namelijk de Fair Play Award. De FIFA maakte dat na de WK-finale bekend. En ja, de ploeg van bondscoach Ronald Koeman kreeg tijdens de hele WK 3 gele kaarten. En die gele kaarten vielen allemaal in de eerste groepswedstrijd tegen Japan. En in de duels met Zweden, Tunesië en Marokko bleef Oranje zonder kaarten. Daarom de Fair Play Awards. OCR920, met onderweg nog Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. En Gavin DeGraw, Best I Ever Had, komt er ook aan allemaal. Eerst gaan we terug naar de jaren 60 met Niels Sedaka.

Feel Good Music klinkt uit de speaker van je radio. Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. Ja, het zonnetje laat zich wel steeds meer zien vanmiddag. Hier en daar nog een wolkje. En maximaal 23 graden gaat het nog worden. Nu Glennis Grace en Edwin Evers op de radio.

Stammelingen gaat over onvoorwaardelijke liefde. Je hoorde Sarah Wheel. En al eerder was het natuurlijk een hele grote hit tussen Chris Norman en Suzy Quatro. OZN9 titel onderweg. Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Eerst zijn hier de heren van Ugly Kid Joe en Everything About You.

Don't Know Me By Now kennen we natuurlijk allemaal van Harold Melvin en The Blue Notes, maar het nummer werd aanvankelijk geschreven voor Patti LaBelle, maar die bracht het echter nooit uit. En ditmaal was het de uitvoering van Simply Red. Zometeen Bastille, Good Grief en hier zijn hier de Spinners. It's a Shame.

Steel en Good Grief. Ja, zo'n uurtje radio gaat snel voorbij, want we gaan alweer richting 3 uur. Houdt in dat zometeen het radio nieuws er aankomt hier op de radio. En ook het nieuws uit jouw regio. En dat hoor je dan weer in de regio break. En dit is Radiohead en Creep.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Tamás Szulyok af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Na enkele succesvolle jaren komt er nu definitief een einde aan de vrijdagavondactiviteit Zaalvoetbal voor de Jeugd in Lieshout. De initiatiefnemers hebben besloten om definitief te stoppen met het project. Het resterende subsidiebudget is geschonken aan Energy Teens, zodat het ten goede blijft komen aan de jeugd in Lieshout. Dankzij de inzet van een kleine groep betrokken vrijwilligers is in de afgelopen jaren een waardevolle ontmoetingsplek ontstaan. Iedere vrijdagavond wisten veel jongeren de weg naar sporthal De Klumper te vinden om samen te sporten en elkaar te ontmoeten. De eerste fase van de reconstructie van het fietspad aan de landmeter van Beurdeweg en de Peeldijk is afgerond. Dit deel is voorzien van nieuw asfalt en zorgt direct voor een veiligere en comfortabelere route. Momenteel werkt men aan fase 2 van dit project, die naar verwachting eind juli afgerond wordt. Het fietspad wordt verbreed, krijgt nieuw asfalt en waar mogelijk verder van de rijbaan gelegd. De werkzaamheden vanuit de N277 richting Milhezen zullen naar verwachting duren tot minimaal eind 2026. Dit betekent dat de Peeldijk heel 2026 zeer beperkt toegankelijk is voor doorgaand verkeer. De zomervakantie is begonnen. 6 weken zonder school, huiswerk of vaste routines. Tijd om uit te rusten, erop uit te gaan en nieuwe dingen te ontdekken. Vakantie hoeft niet volgepland te zijn. Juist in de vrije tijd ontstaan de mooiste momenten. Denk aan buitenspelen, een nieuwe vriend ontmoeten of een hut bouwen. Verveling geeft kinderen ruimte voor fantasie. Of je nu thuis blijft of op vakantie gaat, buiten is altijd iets te beleven. Rennen, fietsen, klimmen, zwemmen. Bewegen gaat vanzelf bij buitenspelen. Zo ontmoet men vaak ook andere kinderen. In de gemeente Geemert-Bakel zijn volop plekken aanwezig voor kinderen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag.

En wat heerlijk om deze dan een keer terug te horen hier op de radio bij jou. Zeg, Joan Jett en de Blackhearts, I Love Rock'n'Roll, was een gigahit ergens in de jaren 80. Welkom terug, of ben je toevallig naar Tekenschakeld? Je luistert naar OSM 920, Omroep Stichting Regionaal. We maken dagelijks radioprogramma's voor twee stations, te weten Omroep Peelrand en Omroep Meijerij. En zometeen Shania Twain, Don't Be Stupid, na Bluff, niets.

Shania Twain, Don't Be Stupid. Het is ook natuurlijk de week van de Nijmeegse Vierdaagse. Die gaat morgen officieel van start. En ja, deelnemers en feestvierders hebben wel een beetje mazzel met het aangename zomerweer natuurlijk. Hoewel, woensdag is er wel kans op regen. Zometeen hier op de radio, daar werd Soldier On. En nu eerst is dit ABBA op de radio. En Eagle.

Blijft in de dijk van een nummer. Direct en Soldier On. OSR. Steeds weer luisteraars. Ze weten ons te vinden. Kan op diverse manieren overigens. Het kan via een van de twee DAB Plus kanalen. Kan ook via een van de 4 FM zenders die we in de regio hebben opgesteld. En ook online kun je ons natuurlijk ontvangen. Voor alle kanalen en frequenties. Ga naar de website van OSR. Dat is osr920.nl. En zometeen TNCC. Good Morning George komt eraan. En Underdog Project Sound Sun Club, Summer Jam. En dit is eerst Keith Marshall, Only Crying.

Winter.

De Sun Club samen met Underdog Project, Summer Jam. En ja, het is natuurlijk hartstikke zomer. Het is 20 juli en het is wel een beetje wisselvallig zomerweer deze week. Later gaat het wel weer wat warmer worden, maar ik vind het wel eventjes prima eigenlijk in deze temperaturen. Zometeen Sam Hunt.

Take your time, want ja, hazige spoed is zelden goed. Dat was Sam Hunt hier op OZA 920. Zometeen nog Robin S. en die hele grote hit uit de jaren 90. Love for Love komt eraan. En de Beatles, Hey Jude, ook onderweg naar deze van Julio Iglesias.

Een van de vele, vele talrijke hits die ze hebben voortgebracht. De Beatles en Hey Jude. Straks deel 2 van OZR in de middag met Martien Huibers. Ik wens jou nog een hele fijne maandag. En ik ben er morgen weer. Dit is Bente.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht, daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De sporters van badmintonclub Lieshout houden vakantie. Zij hebben hun rackets opgeborgen voor een welverdiende zomerstop. Op woensdag 8 juli hadden zij hun laatste speeldag. De rackets worden weer opgenomen op woensdag 26 augustus... tijdens de eerste speelavond van het seizoen 2026-2027. Niet iedereen zal echter op die datum wachten... want badminton is uitermate geschikt om op de camping te spelen. Zo blijven veel spelers een beetje in vorm gedurende de zomerstop. Vanaf 26 augustus zijn nieuwe leden dan ook meer dan welkom bij Badminton Club Lieshout. Je mag altijd 2 keer gratis meespelen. De zomervakantie is begonnen. 6 weken zonder school, huiswerk of vaste routines. Tijd om uit te rusten, erop uit te gaan en nieuwe dingen te ontdekken. Vakantie hoeft niet volgepland te zijn. Juist in de vrije tijd ontstaan de mooiste momenten. Denk aan buitenspelen, een nieuwe vriend ontmoeten of een hut bouwen. Verveling geeft kinderen ruimte voor fantasie. Of je nu thuis blijft of op vakantie gaat, buiten is altijd iets te beleven. Rennen, fietsen, klimmen, zwemmen, bewegen gaat vanzelf bij buitenspelen. Zo ontmoet men vaak ook andere kinderen. In de gemeente Gemert-Bakel zijn volop plekken aanwezig voor kinderen. De eerste fase van de reconstructie van het fietspad aan de landmeter van Beurdeweg en de Peeldijk is afgerond. Dit deel is voorzien van nieuw asfalt en zorgt direct voor een veiligere en comfortabelere route. Momenteel werkt men aan fase 2 van dit project, die naar verwachting eind juli afgerond wordt. Het fietspad wordt verbreed, krijgt nieuw asfalt en waar mogelijk verder van de rijbaan gelegd. De werkzaamheden vanuit de N277 richting Milhezen zullen naar verwachting duren tot minimaal eind 2026. Dit betekent dat de Peeldijk heel 2026 zeer beperkt toegankelijk is voor doorgaand verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR.
4: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

Eliza Doolittle en Pack Up. En als je de plaatsen hoort, dan moet het wel uit de jaren 50 zijn. Maar dat is niet helemaal het geval. Uit 2010, nog niet zo erg lang geleden. Een hele goede middag. Welkom in OSR in de middag, deel 2. Wij danken Peter voor deel 1. En we hebben Years and Years en King.

0: The Tokens en The Lion Sleeps Tonight. De plaat kent enigszins geschiedenis, want dat komt eigenlijk al uit 1939. Geschreven door de Zuid-Afrikaanse Solomon Linda. In 1951 opnieuw opgenomen door de Weavers. Maar de grootste hit, die hadden de Tokens daarmee in 1961. Hier zijn Fool's Garden en de Lemon Tree.
1: I'm sitting

0: BVSMP, I Need You. En BVSMP staat voor Baby Virgo Shocking Mr. P. Wat het ook mogelijk betekenen. Wat doet nog Walker Hayes en de Fancy Like. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws. Maar voor die tijd de zusjes Wilson en Nancy. Niet hun favoriete lied vanwege de tekst, maar wel de grootste hit. All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: Was

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. En op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

De Evergreen van de Tramps uit 1974 en die heette Shout. En er gaat geen feest voorbij zonder dat de plaat op de draaitafel werd gelegd. En ook de dansvloer stromen nog steeds vol als Shout wordt gedraaid. Origineel stamt de plaat overigens uit 1959 en was een klein succesje voor de Isley Brothers. Want daar is het origineel van. Overzeg 9:20 op de maandagmiddag met Greg David. En de week heeft hem weer maar

De hit in 1963 van de Dave Clark 5 en Glad All Over. En van de Elvis Costello en de Goodyear for the Roses. Dat is het wel, maar je moet ze af en toe wel een beetje water geven. Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart.

Grandmaster Flash en de Furious Five en The Message. En we hadden Nothing But Thieves. De groep die op 15 en 16 januari in de Ziggo Dome voor het uitverkochte zaal gaat spelen. En Sorry heet de nummer. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur. Maar eerst de spiksplinternieuwe single van Summer, The Homebreaker.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Tegen Corné H., die vorig jaar een aantal medewerkers gijzelde in de gevangenis in Vught, is 1 jaar voorwaardelijk geëist. Hij bedreigde personeelsleden en 2 van hen werden met handboeien aan een tafelpoot vastgezet. De 30-jarige man zat vast op de psychiatrische afdeling vanwege een eerdere gijzeling in een café in Ede, in afwachting van een TBS-behandeling. Die is inmiddels begonnen, daarom is niet nog een keer TBS of een onvoorwaardelijke celstraf geëist. De Spaanse voetballers die gisteravond wereldkampioen werden, zijn terug in Spanje. Ze worden eerst door koning Felipe in het Zarzuela-paleis aan de rand van Madrid ontvangen. Daarna ontmoeten ze premier Sanchez in het Moncloa-paleis, waar de regering zetelt. Vervolgens gaan de spelers en staf in een open bus door het centrum van Madrid naar het stadhuis. Daar worden ze vanavond rond 9 uur gehuldigd en de verwachting is dat daar zo'n 1 miljoen Spanjaarden op afkomen. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht, daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. En dan nog het weer. Vanavond is het behoorlijk zonnig en het gaat minder hard waaien. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De sporters van badmintonclub Lieshout houden vakantie. Zij hebben hun rackets opgeborgen voor een welverdiende zomerstop. Op woensdag 8 juli hadden zij hun laatste speeldag. De rackets worden weer opgenomen op woensdag 26 augustus... tijdens de eerste speelavond van het seizoen 2026-2027. Niet iedereen zal echter op die datum wachten, want badminton is uitermate geschikt om op de camping te spelen. Zo blijven veel spelers een beetje in vorm gedurende de zomerstop. Vanaf 26 augustus zijn nieuwe leden dan ook meer dan welkom bij Badminton Club Lieshout. Je mag altijd 2 keer gratis meespelen. De eerste fase van de reconstructie van het fietspad aan de landmeter van Beurdeweg en de Peeldijk is afgerond. Dit deel is voorzien van nieuw asfalt en zorgt direct voor een veiligere en comfortabelere route. Momenteel werkt men aan fase 2 van dit project, die naar verwachting eind juli afgerond wordt. Het fietspad wordt verbreed, krijgt nieuw asfalt en waar mogelijk verder van de rijbaan gelegd. De werkzaamheden vanuit de N277 richting Milhezen zullen naar verwachting duren tot minimaal eind 2026. Dit betekent dat de Peeldijk heel 2026 zeer beperkt toegankelijk is voor doorgaand verkeer. De zomervakantie is begonnen. 6 weken zonder school, huiswerk of vaste routines. Tijd om uit te rusten, erop uit te gaan en nieuwe dingen te ontdekken. Vakantie hoeft niet volgepland te zijn. Juist in de vrije tijd ontstaan de mooiste momenten. Denk aan buitenspelen, een nieuwe vriend ontmoeten of een hut bouwen. Verveling geeft kinderen ruimte voor fantasie. Of je nu thuis blijft of op vakantie gaat, buiten is altijd iets te beleven. Rennen, fietsen, klimmen, zwemmen, bewegen gaat vanzelf bij buitenspelen. Zo ontmoet men vaak ook andere kinderen. In de gemeente Gemert-Bakel zijn volop plekken aanwezig voor kinderen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
5: Van liefhebbers voor liefhebbers.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Aparte nummer van Phil Collins, I Wish It Would Rain Down. Op deze maandag de 20e juli. Welkom in het laatste uur OSR in de middag. En de 20e juli betekent ook de roze maandag op de grootste kermis van het zuiden. De Tilburgse kermis. En wij besteden zo. Hier is Margarita Time.

What a Way to Die had zo de titelsong van de nieuwe James Bond film kunnen zijn. Nona van de LP Letters to My Habits. En ze begint een clubtour in het najaar. En die start in de Pul in Uden op 12 september aanstaande. We hadden ervoor Margarita Time van Status Quo. We gaan even aftellen samen met de Tom Robinson Band. 2, 4, 6, 8, Motorway.

met het prachtige nummer van Duran Duran gingen we terug naar 1982, ja inderdaad. Save a Prayer en van de Celine Dion, Because You Love Me. Zometeen gaan wij even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Ja, maar voor die tijd, The Monsters of Men en de kleine praatjes, The Little Talks.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Tegen Corné H., die vorig jaar een aantal medewerkers gijzelde in de gevangenis in Vught, is 1 jaar voorwaardelijk geëist. De Spaanse voetballers die gisteravond wereldkampioen werden, zijn terug in Spanje. Vanavond rond 9 uur worden ze gehuldigd in Madrid. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen... om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. En het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. En dan nog het weer. Vanavond is het behoorlijk zonnig en het gaat minder hard waaien. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Een zomerritje uit 1979 van Lowell George en Cheek to Cheek. Lowell George diende eerst bij de Mothers of Invention, de begeleidingsgroep van Frank Zappa. En later had hij zijn eigen groep, The Little Feet. Maar dit deed hij helemaal solo. OSR 920 met Bryan Adams. Can't stop the thing we started. You might

0: Boniem onder leiding van Frank Farian met de grote hit Daddy Cool. En we hadden Don Johnson met Heartache Away. En we kennen Don Johnson als Sonny Crockett van de Miami Vice. Tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur Tom Holland en de rest van de collega's in de avond door. Ik wens je een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag. We hebben nog een Daft Punk en Pharrell Williams. Get lucky.
1: Like the legend

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De brancheorganisatie vindt die afsluiting vanwege de veiligheid wel terecht, maar vraagt zich af of Rijkswaterstaat ook eerder had kunnen ingrijpen. Het omrijden van vrachtwagens kost zo'n 1,5 miljoen euro per dag. De Merwedebrug bij Gorkum is een belangrijke verbinding tussen Brabant en Zuid-Holland. Rijkswaterstaat sloot die brug na inspectie toen het staal zwakker bleek dan gedacht. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van 2 agenten en 4 zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. Oekraïne zegt een droneaanval te hebben uitgevoerd op een basis van de Russische veiligheidsdienst FSB in de bezette regio Gerson. Volgens de Oekraïnse veiligheidsdienst waren er op de locatie zo'n 100 militairen aanwezig en ontstond na de aanval een grote brand. Het is nog onduidelijk of er ook slachtoffers zijn gevallen. De Russische autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de Oekraïnse droneaanval. En de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen hebben een maritieme blokkade tegen Saoedi-Arabië afgekondigd die per direct ingaat. Volgens de beweging geldt die voor de strategische Bab al-Mandeb-zeestraat tussen de Rode Zee en de Golf van Aden. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de internationale scheepvaart. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd op de zeeblokkade. Amerikaanse media laten bijna allemaal weten dat de oorlog tegen Iran opnieuw dreigt te escaleren. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Een ree is van schrik door loslopende honden in het kanaal gesprongen bij Beekendonk. Het dier is door de brandweer uit het kanaal gehaald. Hij zwom zelfs naar de brandweermannen toe. Het dier is daarna in een dierenambulance gelegd om weer vrij los te laten, maar helaas heeft het dier door de stress het niet overleefd en is in de ambulance overleden. De eigenaar van de 2 honden waardoor de ree in het water sprong is onbekend gebleven. Jongeren die aan het vissen waren hadden de hulpdiensten gebeld. De eerste fase van de reconstructie van het fietspad aan de landmeter van Beurdeweg en de Peeldijk is afgerond. Dit deel is voorzien van nieuw asfalt en zorgt direct voor een veiligere en comfortabelere route. Momenteel werkt men aan fase 2 van dit project, die naar verwachting eind juli afgerond wordt. Het fietspad wordt verbreed, krijgt nieuw asfalt en waar mogelijk verder van de rijbaan gelegd. De werkzaamheden vanuit de N277 richting Milhezen zullen naar verwachting duren tot minimaal eind 2026. Dit betekent dat de Peeldijk heel 2026 zeer beperkt toegankelijk is voor doorgaand verkeer. De sporters van badmintonclub Lieshout houden vakantie. Zij hebben hun rackets opgeborgen voor een welverdiende zomerstop. Op woensdag 8 juli hadden zij hun laatste speeldag. De rackets worden weer opgenomen op woensdag 26 augustus... tijdens de eerste speelavond van het seizoen 2026-2027. Niet iedereen zal echter op die datum wachten, want badminton is uitermate geschikt om op de camping te spelen. Zo blijven veel spelers een beetje in vorm gedurende de zomerstop. Vanaf 26 augustus zijn nieuwe leden dan ook meer dan welkom bij Badminton Club Lieshout. Je mag altijd 2 keer gratis meespelen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
0: Tom Holland.

bevestiging staat nog steeds. En wat leuk om ze weer eens te horen. Deze Dusty Springfield en In Private. En daarmee begonnen wij deze maandagavond aflevering van De Avonddoor. Tot aan 10 uur. Je weet het straks om 7 uur Kees Verkooy. 8 uur Peter Boer en 9 uur Peter Oleenders. En voor de dag begint maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 uur met Berend Koenders. Zometeen Swing Out System. Maar nu eerst Rolls Royce. Is it Love You're After?

0: daarom die altijd een heel raar kapsel had. Als je de hoesjes bekijkt van vroeger, dan wist je het idee van zo, zet er maar een bloempot op en schaal er langs af en dan komt het helemaal goed. Swing House Sister heet het bandje, dat nog heette Breakout. En dit is The King, Elvis Presley en Such a Night.
1: It was a night, ooh, what a night it was, it really was, such a night.

In onze regio drukte we nog steeds Stella Lefty met Boston. En daarvoor hadden we Elvis en Such a Night. Ik ga even de plaats rijden van een man die dit weekend overleed, namelijk Tony Thorpe. Hij was Britse gitarist en zanger van de band The Rubettes. Tussen 74 en 76 hebben zij 7 top 40 hits gezongen. En hij zong de laatste top 40 hit en die komt uit 1976. En dat is het nummer You're the Reason Why, goed voor nummer 3 notering. Tony zou eigenlijk vandaag op maandag 81 jaar zijn geworden.

Dat was een dikke nummer 1 hit. Stond wekenlang bovenaan. De Sizzle Sizzle and Die. Don't Feel Like Dancing. En de volgende Roe Wetsers met You're the Reason Why. Brengt ons bij onze ene dag zwing, onze One Hit Wonder. En dat is een mooie artiestnaam, namelijk Mutena Buena met Real Girl. We gaan terug naar 2007. 11 weken tot 40. En 6 was de hoogste notering in

Het album heette Tango the Night, was geen eind van de jaren 80 met een aantal hits erop. Fleetwood Mac was dit met Big Love. Billy Paul ervoor, Me and Mrs. Jones. En Mutella Buena was onze eendagsvlieger en Real Girl.

Nou, deze week zullen we daar waarschijnlijk geen last van hebben van de zonnebrand, want het is gelukkig een stuk minder warm. Het is ongeveer een graadje of 23 en dat is mooi ook als je vakantie hebt om lekker erop uit te trekken. Graham Gulme van 10cc met Sunburn. En de volgende Nederlandse muziek van Nick en Simon en dat nog wel het heette Julia.

dan van In the Summertime. Die hoor je de laatste dagen weer wat meer natuurlijk, want het is echt een zomersplaat. Dit was Alright, Alright, Alright. Oorspronkelijk een Frans nummer van Jacques Dutronc, Et moi, Et moi, Et moi.

dus een vliegtuig. Maar het is alweer bijna 7 uur tijd voor het nieuws. Zometeen het volgende uur met Kees van Kooi. Ik ben er graag morgenavond weer om 6 uur. Dit was nog Buddy Holly met Rayvon en Topic X en Becky G en Sorry Papi. De laatste voor het nieuws, Spargo, Head Up to the Sky.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Frankrijk zegt dat twee medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij één diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De twee zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de twee Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Twee mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van twee agenten en vier zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. En de Mexicaanse drugsbaron Ismael Zambada met de bijnaam El Mayo is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zambada is een van de oprichters van het beruchte Sinaloa-kartel. Hij werd 2 jaar geleden opgepakt nadat hij met een vliegtuig in de Amerikaanse staat New Mexico was geland. Ook medeoprichter Joaquin Guzman, oftewel El Chapo, kreeg eerder een levenslange celstraf. In de VS geldt het Mexicaanse Sinaloa-kartel als een buitenlandse terroristische organisatie. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De zomervakantie is begonnen. 6 weken zonder school, huiswerk of vaste routines. Tijd om uit te rusten, erop uit te gaan en nieuwe dingen te ontdekken. Vakantie hoeft niet volgepland te zijn. Juist in de vrije tijd ontstaan de mooiste momenten. Denk aan buitenspelen, een nieuwe vriend ontmoeten of een hut bouwen. Verveling geeft kinderen ruimte voor fantasie. Of je nu thuis blijft of op vakantie gaat, buiten is altijd iets te beleven. Rennen, fietsen, klimmen, zwemmen, bewegen gaat vanzelf bij buitenspelen. Zo ontmoet men vaak ook andere kinderen. In de gemeente Gemert-Bakel zijn volop plekken aanwezig voor kinderen. De eerste fase van de reconstructie van het fietspad aan de Landmeter van Beurdeweg en de Peeldijk is afgerond. Dit deel is voorzien van nieuw asfalt en zorgt direct voor een veiligere en comfortabelere route. Momenteel werkt men aan fase 2 van dit project, die naar verwachting eind juli afgerond wordt. Het fietspad wordt verbreed, krijgt nieuw asfalt en waar mogelijk verder van de rijbaan gelegd. De werkzaamheden vanuit de N277 richting Milhezen zullen naar verwachting duren tot minimaal eind 2026. Dit betekent dat de Peeldijk heel 2026 zeer beperkt toegankelijk is voor doorgaand verkeer. De sporters van badmintonclub Lieshout houden vakantie. Ze hebben hun rackets opgeborgen voor een welverdiende zomerstop. Op woensdag 8 juli hadden zij hun laatste speeldag. De rackets worden weer opgenomen op woensdag 26 augustus... tijdens de eerste speelavond van het seizoen 2026-2027. Niet iedereen zal echter op die datum wachten... want badminton is uitermate geschikt om op camping te spelen. Zo blijven veel spelers een beetje in vorm gedurende de zomerstop. Vanaf 26 augustus zijn nieuwe leden dan ook meer dan welkom bij Badminton Club Lieshout. Je mag altijd 2 keer gratis meespelen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

Welkom, het is 7:07 en het is maandag. En we zijn van het voetbal af. Oh, blij toe. En ik mag in mijn hart blij zijn. Ik ben heel blij dat Argentinië niet weer kampioen is geworden. Want ik weet niet of je de wedstrijd gezien hebt, maar het was wel heel uniek. 0 keer op het doel geschoten van de Spanjaarden. 0 keer. Dat is nog nooit in een WK-finale voorgekomen.

0: Cause I gotta have faith.
1: Gisteren trouwens behoorlijk schrikken voor een Belgisch stel. Die lagen rustig te slapen. En werden wakker door allemaal gewapende mannen in de tuin. Nou, ik denk in eerste instantie overvallers of er wordt ingebroken. Maar nee, het bleek een militaire oefening te zijn. En later heeft het ministerie van Defensie excuses aangeboden.

0: Er was nogal een klein beetje verwarring over dit liedje. Nou, dat zou je ongetwijfeld wel bekend zijn. Het zou eigenlijk Little Green Back met B-A-C-K geheten hebben. Maar het werd per ongeluk door een typfoutje Little Green Back. Het eerste betekent eigenlijk een Amerikaanse dollar. En de tweede staat synoniem voor een zak met marihuana.
1: Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song.

Alweer uit 1981, maar was dan een kei van een zomerhit. De man kwam uit Italië, Pino D'Angio. Dat was de naam van de artiest en Maquella Idea. Ik heb het geloof ik wel eens in een wat frivole bui, dronken bui meegezongen. En wist totaal niet waar het over ging.

kennen haar natuurlijk allemaal van die hele grote hit die ze had met de Crusaders samen, Street Life. En het toeval wil dat zij ook deze single voor haar geproduceerd hebben. En buiten het feit omdat ze een hele mooie stem had, had ze ook opmerkelijk een hele grote mond. Letterlijk, hè? Want als ze zat te zingen, dan dacht je van nou, die microfoon die verdwijnt zomaar.

0: En met deze leken van Ariel Smit, Crazy, neem ik afscheid van je voor deze maandag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van daarvan door. En zometeen natuurlijk ook nog voor de nacht begint. En als je niet kunt slapen, ook nog een mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag. OSR 920. En wat mij betreft, tot morgen. Hoi!
1: The hibbit, the hibbit, to the hip, hip, hobby. You don't stop the rockin' to the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Frankrijk zegt dat 2 medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij 1 diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De 2 zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de 2 Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. 2 mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jan van Bakel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De eerste fase van de reconstructie van het fietspad aan de landmeter van Beurdeweg en de Peeldijk is afgerond. Dit deel is voorzien van nieuw asfalt en zorgt direct voor een veiligere en comfortabelere route. Momenteel werkt men aan fase 2 van dit project, die naar verwachting eind juli afgerond wordt. Het fietspad wordt verbreed, krijgt nieuw asfalt en waar mogelijk verder van de rijbaan gelegd. De werkzaamheden vanuit de N277 richting Milhezen zullen naar verwachting duren tot minimaal eind 2026. Dit betekent dat de Peeldijk heel 2026 zeer beperkt toegankelijk is voor doorgaand verkeer. De zomervakantie is begonnen. 6 weken zonder school, huiswerk of vaste routines. Tijd om uit te rusten, erop uit te gaan en nieuwe dingen te ontdekken. Vakantie hoeft niet volgepland te zijn. Juist in de vrije tijd ontstaan de mooiste momenten. Denk aan buitenspelen, een nieuwe vriend ontmoeten of een hut bouwen. Verveling geeft kinderen ruimte voor fantasie. Of je nu thuis blijft of op vakantie gaat, buiten is altijd iets te beleven. Rennen, fietsen, klimmen, zwemmen. Bewegen gaat vanzelf bij buitenspelen. Zo ontmoet men vaak ook andere kinderen. In de gemeente Gemert-Bakel zijn volop plekken aanwezig voor kinderen. Een ree is van schrik door loslopende honden in het kanaal gesprongen bij Beekendonk. Het dier is door de brandweer uit het kanaal gehaald. Hij zwom zelfs naar de brandweermannen toe. Het dier is daarna in een dierenambulance gelegd om weer vrij los te laten, maar helaas heeft het dier door de stress het niet overleefd en is in de ambulance overleden. De eigenaar van de 2 honden waardoor de ree in het water sprong is onbekend gebleven. Jongeren die aan het vissen waren hadden de hulpdiensten gebeld. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

Ja, het is een rustdag bij de Tour de France. Dus ik denk, nou, dan beginnen wij gewoon lekker Frans met een Frans liedje. C'est bon, c'est Jérôme. Het is weer maandagavond. We gaan het gewoon weer proberen. Ik weet

En al maandenlang doet hij het goed in de kroeg, hè? Want Cheerio van Justin de Wild. Het was zelfs nog een nummer 1 in de Nederlandse hitparade. Je hoort het allemaal bij OSR 920. Zo, even een beetje bijkomen. Veel muziek uit ons eigen landje. Ook deze heren komen gewoon uit Nederland. De Postman en

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Ah, twee decennia deed hij erover om opnieuw in dit praten te komen. Want het was natuurlijk al een klassieker uit de jaren 60. The Living Doll van Cliff Richard. En in de jaren 80 werd het nog eens een keer dunnetjes overgedaan. Dat samen met de jong ones. Het was toen voor het goede doel, hè. Dus daarom moest je...

Ja, het is een hele gekke wereld. Zeker als er mensen zoals Laura Jansen af en toe voorbij dartelen. Maar het is wel vrolijk, hè? Ja, lekker met daarvoor nog die andere vrolijke snuiteren, zou je zeggen. Mika en We Are Golden. Het is weer tijd om even te gaan kijken in de geschiedenisboekjes van vandaag. 20 juli en in 1968 zit Paul McCartney televisie te kijken. En hij ziet een interview met zijn vriendin Jane Asher, waarin zij vertelt dat het over is. Hij is stom verbaasd. Ik denk dat er nog een gesprekje moet volgen. Zal er ongetwijfeld ook geweest zijn. Steve Van Zandt, die treedt op 20 juli 1975 voor het eerst op als solo-gitarist van de E Street Band bij Bruce Springsteen. En tijdens een ander concert op 20 juli 1994 maakt Billy Ray Cyrus bekend dat hij $1000 uitlooft voor degene die Ashley Christiansen vindt. Dit 18-jarig meisje wordt al enige dagen vermist en zij is dol op het liedje Achy Breaky Heart van Billy Ray Cyrus. Helaas wordt haar stoffelijk overschot een paar weken later gevonden. De jarige van vandaag: Noraly Beijer, Hanneke Groenteman, Hans Hogendoorn, Robin Alberts, Vincent en niemand minder dan Carlos Santana.

Die man die kan ook alles, hè, zeggen ze wel eens. Ik heb hem ook zelfs nog eens een keer ergens zien acteren, geloof ik. Meen ik me te herinneren. Edwin Evers, dit keer met Stad en Land bij OZR 920. Muziek uit de Nederlandse hitparades. Ook die hoor je hier op de maandagavond. En zometeen, och, een klassiekertje uit de jaren 80, hoor. Van Laura Branigan, Self Control. Ken je die nog? En ik heb nog wat van Earth, Wind & Fire voor je klaarstaan. Maar eerst deze. Beetje een eendagsvliegje. Zo'n plaat, ja, één keer maken ze een hit en iedereen kent hem. Maar daarna hoor je niks meer van hem. Het is Skipper Wise en Standing Outside in the Rain. Nou, ik weet niet waar het regent, maar hier niet.

0: The love is gone. Earth, wind and fire. Nou, de liefde is nog lang niet voorbij. Zeker niet voor OZ 920. Want morgen ben ik er gewoon weer. En straks na 9 uur, die andere man, Petro Leendes. Veel plezier.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw. Trots op zijn dochters, dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of 5 voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen, Jeffrey, gewoon vuren. Strijdend in de strijd die niet te zijne was. Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem eens.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
3: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft op zijn eerste werkdag gebeld met Amerikaanse president Trump. Burnham benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor defensie en veiligheid. En ook sprak hij over een veilige heropening van de belangrijke straat van Hormuz. Burnham nodigde Trump uit om naar Manchester te komen. Premier Jette wil de goede samenwerking met het Verenigd Koninkrijk voortzetten onder de nieuwe premier Burnham. Jette noemt het land een belangrijke partner op het gebied van handel, energie, defensie en steun aan Oekraïne. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast abzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. Schouten houdt zich wel aan haar belofte om af te dalen, omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad hoger was dan de vorige keer. Dat was haar voorwaarde. Jette had eerder gezegd dan ook mee te doen als die landelijke opkomst zou stijgen, maar hij ziet daar dus nu alsnog vanaf. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
5: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op een woning aan de Ossenmarkt in Bakel zou een overval hebben plaatsgevonden. Dit zou zondagavond gebeurd zijn, maar pas maandag rond de 1 uur door het slachtoffer zijn gemeld. De politie heeft maandagmiddag aan de Ossenmarkt in Bakel buurtonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de woningoverval. Agenten hebben ook met het slachtoffer gesproken om aan te horen wat er precies is gebeurd. Hierover zijn nog geen verdere details bekendgemaakt. Buurtbewoners geven aan niets te hebben gemerkt van het voorval dat zondag plaatsvond, maar door de gedupeerde maandag pas werd gemeld bij de politie. We hebben te maken met droogte en warme dagen. Dat zorgt op plekken voor minder doorstroming en lagere waterstanden in sloten en beken. En dat betekent ook dat blauwalg op steeds meer plekken de kop opsteekt. Zwemmen in natuurwater is fijn, maar je kunt niet overal zwemmen. Alleen officiële zwemlocaties op zwemwater.nl zijn schoon en veilig. Hier wordt de zwemwaterkwaliteit, hygiëne en de fysieke veiligheid onderzocht en ook gewaarschuwd wanneer deze niet voldoende is. Vanwege gezondheidsrisico's wordt afgeraden op andere plekken te zwemmen. De laatste week van de zomervakantie staat in Laarbeek jaarlijks in het teken van de jeugd. In Lieshout, Mariahout en Beekendonk vindt dan vanaf maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus de kindervakantieweek plaats. Beekendonk heeft als thema piratenpaniek. Lieshout kasteel der avonturen en het thema in Mariahout is snoep. In Aarle-Riksel wordt het een bijzonder feest, want daar wordt de jeugddriedaagse voor de 40ste keer gehouden. Het wordt een feest vol verrassende activiteiten dat wordt gehouden van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 augustus. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
3: Petro Leenders.

Chicory Tip. Het was een hitje hoor, deze destijds. Son of My Father, zo heette dat. En de Black Eyed Peas, die hoorde je ook op over zijn 920. Shut Up, zo heette dat. En we gaan The Middle of the Road draaien. Oh, Sally Carr weer op het podium. Tweedledee, Tweedledum.

This Way, Run DMC samen met Aerosmith of andersom wat je wil. Het was in ieder geval heel leuk om naar te luisteren hier op OSN 920. Jazeker, straks Madison Avenue. Maar eerst deze Left Side, muziek uit Volendam. Like a Locomotion.

Deodato, happy hour, hebben we altijd hier op OZ 1924 uur per dag eigenlijk, ja zeker. Madison Avenue hoorde je ook, Don't Call Me Baby op OZR. En Deodato inderdaad. En dit is Bad Finger, ook zo'n hele mooie, die je nergens anders hoort, alleen hier. Day after day.

Jade, Don't Walk Away, zo heette dat. En Jesse J, die hoorde je ook met Domino. En wij gaan hele muziek, mooie muziek draaien van de Searchers. Goodbye My Love, zo heet deze. En straks, oh, de Bee Gees en Samantha Singh. Good.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd, maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast afzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. Schouten houdt zich wel aan haar belofte om af te dalen, omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad hoger was dan de vorige keer. Dat was haar voorwaarde. Jette had eerder gezegd dan ook mee te doen als die landelijke opkomst zou stijgen, maar hij ziet daar dus nu alsnog vanaf. En de Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de boete van €550 miljoen die de Europese Commissie heeft opgelegd. Volgens de EU doen het platform en eigenaar Alibaba veel te weinig om illegale, onveilige en namaakproducten tegen te houden. AliExpress zegt verrast te zijn door de straf en vindt de boete te hoog. Het bedrijf benadrukt dat het wel maatregelen neemt voor productveiligheid en consumentenbescherming. De EU dreigt met nieuwe boetes als AliExpress niet snel ingrijpt. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. We hebben te maken met droogte en warme dagen. Dat zorgt op plekken voor minder doorstroming en lagere waterstanden in sloten en beken. En dat betekent ook dat blauwalg op steeds meer plekken de kop opsteekt. Zwemmen in natuurwater is fijn, maar je kunt niet overal zwemmen. Alleen officiële zwemlocaties op zwemwater.nl zijn schoon en veilig. Hier wordt de zwemwaterkwaliteit, hygiëne en de fysieke veiligheid onderzocht en ook gewaarschuwd wanneer deze niet voldoende is. Vanwege gezondheidsrisico's wordt afgeraden op andere plekken te zwemmen. Het vernieuwde beekdal van de A, Boerdonkse A en snellerloop bij Boerdonk is onlangs officieel geopend. De afgelopen jaren werkte waterschap Aa-Maas samen met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Laarbeek, de bewoners en gebiedspartners aan de herinrichting van ongeveer 6 kilometer beek en beekdal. De voorheen rechte beken slingeren nu weer door het landschap met natuurvriendelijke oevers, ecologische verbindingszones, vispassages, creatieve voorzieningen en herkenbare sporen van de geschiedenis van het gebied. In Lieshout is afgelopen vrijdag een historische wandelroute officieel geopend. Dit gebeurde door Louis Dominic, voorzitter van de Heemkinderkring Hof van Liesent, in aanwezigheid van wethouders Monika Slaats en Nicole Otte. De geschiedenis van Lieshout is vanaf nu al wandelend te ontdekken. Onderweg krijgen wandelaars meer informatie over de geschiedenis van het dorp. Voor de route is gebruik gemaakt van het uitgebreide archief van de Heemkundekring, met historische foto's en verhalen. De wandelroute is niet alleen op papier beschikbaar, maar ook via de Ontdek Laarbeek-app. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Patrick Allen dan from New York to LA. Welkom, nieuwe aflevering van Voor de Nacht Begint. We hebben een nieuw album van de week, Trampled Under Feet. Het album is getiteld Badlands. Is geen nieuwe, nee, is er eentje uit 2013. Soms zijn die nieuwe platen niet goedgekeurd voor dit programma. Alle gekheid op een stokje, die kwam ik ergens tegen. Dus straks om 10:30, de eerste track.

Muziek van Media, All About The Money. Eerste albumtrack is een beetje een themaatje deze week. We gaan wat albumtracks draaien in het kader van Americana. Dat kan een beetje blues rock zijn, maar ook country. Als het maar een beetje van Amerika afkomt. In ieder geval, de komende dagen zijn dat dingen die wij gaan draaien. Nou, wat is de eerste track? Die is al begonnen. Zula Moon, nummer Help Me. Het album is Something Modern, Something Classic, Electric Blues Session. Album kwam uit in 2020.

Cobbler & Cream brengt ons album van de week, want daar gaan we snel mee van start. Album uit 2013. Trampled Under Feet, zo heet het uitvoerende artiesten. Het album heet Badlands. Hier is Bad

Muziek van Eddie Vedder is altijd goed als je iets van Eddie draait. Word je zelf denk ik wel blij van als iedereen die liedjes van hem gaat draaien. De Haves, titel van het werkje. Dr. Buzzard Original Savannah Band maakte onder andere dit mooie werkje. Cherche l'enfant.

Richard Kay, Oh Diana. Laatste albumtrack voor dit uur. Maar we hebben 2 uren, dus er komen er straks nog 3. Rick Derringer, terug te vinden op het album Blues Deluxe uit 1998. Hier is Blues Power.

Alex Warden en Passenger. Het is er tijd voor. Zometeen Radio Nieuws en regiobreek. Beide redacties zijn drukdoende geweest om weer van alles te vertellen. Zometeen, nou in ieder geval deze van China Crisis, The Black Man Ray.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd. Maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. En China en de Filipijnen beschuldigen elkaar van agressief optreden na een confrontatie in de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnen raakte een marinier gewond nadat hij door een Chinese kustwachter met een houten knuppel was geslagen. Maar China stelt juist dat Filipijnse schepen een patrouillevaartuig hebben geramd. Het incident vond plaats bij het omstreden rif Second Thomas Shoal in de Zuid-Chinese Zee. Zowel China als de Filipijnen maken aanspraak op dat strategisch gelegen rif. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De brandweer is maandagmiddag gealarmeerd voor een brand op een akker aan de Schutboom in Boekel. Daar was een man op een tractor bezig met maaiwerkzaamheden. Hij ontdekte de brand achter zich en waarschuwde de brandweer. De brandweer van Uden, Lieshout en Boekel kwam ter plaatse om assistenten te verlenen. De brand was snel onder controle. Een stuk land van circa 50 bij 20 is door de brand verloren gegaan. De brandweer is maandagochtend rond 6:30 opgeroepen voor een woningbrand aan de Sint-Anna-straat in Gemert. Ter plaatse bleek dat er in de keuken iets was gaan branden. De brandweer heeft het vuur gedoofd en de woning geventileerd. Niemand raakte gewond bij het incident. De straat was enige tijd afgesloten. We hebben te maken met droogte en warme dagen. Dat zorgt op plekken voor minder doorstroming en lagere waterstanden in sloten en beken. En het betekent ook dat blauwalg op steeds meer plekken de kop opsteekt. Zwemmen in natuurwater is fijn, maar je kunt niet overal zwemmen. Alleen officiële zwemlocaties op zwemwater.nl zijn schoon en veilig. Hier wordt de zwemwaterkwaliteit, hygiëne en de fysieke veiligheid onderzocht en ook gewaarschuwd wanneer deze niet voldoende is. Vanwege gezondheidsrisico's wordt afgeraden op andere plekken te zwemmen. Het vernieuwde beekdal van de A, Boerdonkse A en snellerloop bij Boerdonk is onlangs officieel geopend. De afgelopen jaren werkte waterschap Aa-Maas samen met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Laarbeek, de bewoners en gebiedspartners aan de herinrichting van ongeveer 6 kilometer beek en beekdal. De voorheen rechte beken slingeren nu weer door het landschap met natuurvriendelijke oevers, ecologische verbindingszones, vispassages, creatieve voorzieningen en herkenbare sporen van de geschiedenis van het gebied. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.
4: Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2, in.

0: break out if you want to. We just gonna keep going till the lights go out.
1: Click.
0: Baby, you're the greatest.
2: Goedenavond. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

één van deze nachten. Ja, die zijn nou weer afgelopen paar dagen toch weer een beetje beter dan de afgelopen weken zo'n beetje. Die tropische temperaturen s'nachts op slaapkamer is niet altijd fijn. Maar goed, dit is deel 2 van Voor de Nacht Begint.

Muziek van Something Happens, zo heet het bij elkaar. Nummer Parachute. Americana, dat zijn de albumtracks die we deze week een beetje voor je vertonen. Valt daar Beth Hart onder? Natuurlijk valt ze eronder, want zij komt uit Amerika. Beth Hart van het album You Still Got Me uit 2024 is hier Little Heartbreak Girl. A little heartbreak.

Vrolijke plaatje van Chris Montez. The More I See You. En we draaien ook nog Max Werner met Rain in Mei. Over naar de volgende album track. En dat wordt er eentje van Guitar Crusher. I Got To Know. Terug te vinden op het album Stomping Volume 30. 20 Crazy Rhythm and Blues Pounders. Album komt uit in 2016.

Ja hoor, ook al doen we wat Amerikanen albumtracks, Nederlandstalig wordt niet vergeten. Ik wou dat ik jou was. Een dikke hit voor Veldhuizen Kemper, alweer van een tijdje geleden. Nico Finch featuring Kid Ink. Kid Ink moet ik zeggen. En Bebe Rexha. That's how you know. You are-

Telecast en Sam Gray. Hold on. Laatste halve track voor vandaag. Vliegt de tijd, hè. Het zijn allemaal een beetje artiesten die je misschien helemaal niet kent. Maar goed, dat leg ik de loop van de week wel even uit hoe dat zit. Cedric Burnside. Terug te vinden op het album The World Can Be So Cold uit 2021. Hier is Step In.

Marshall Hayne, Dancing in the City. En we draaiden ook nog even een topduo, Eric Clapton en Tina Turner, Tearing Us Apart. Goed, dat was je voor vandaag. Morgen een nieuwe aflevering, even na 10 uur. Ik wens je een fijne nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. De laatste week van de zomervakantie staat in Laarbeek jaarlijks in het teken van de jeugd. In Lieshout, Mariahout en Beekendonk vindt dan vanaf maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus de kindervakantieweek plaats. Beekendonk heeft als thema piratenpaniek, Lieshout kasteel der avonturen en het thema in Mariahout is snoep. In Aarle-Riksel wordt het een bijzonder feest, want daar wordt de jeugddriedaagse voor de 40ste keer gehouden. Het wordt een feest vol verrassende activiteiten dat wordt gehouden van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 augustus. De brandweer is maandagochtend rond 6:30 opgeroepen voor een woningbrand aan de Sint-Anna-straat in Geemert. Ter plaatse bleek dat er in de keuken iets was gaan branden. De brandweer heeft het vuur gedoofd en de woning geventileerd. Niemand raakte gewond bij het incident. De straat was enige tijd afgesloten. Op een woning aan de Ossenmarkt in Bakel zou een overval hebben plaatsgevonden. Dit zou zondagavond gebeurd zijn, maar pas maandag rond de 1 uur door het slachtoffer zijn gemeld. De politie heeft maandagmiddag aan de Ossenmarkt in Bakel buurtonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de woningoverval. Agenten hebben ook met het slachtoffer gesproken om aan te horen wat er precies is gebeurd. Hierover zijn nog geen verdere details bekendgemaakt. Buurtbewoners geven aan niets te hebben gemerkt van het voorval dat zondag plaatsvond, maar door de gedupeerde maandag pas werd gemeld bij de politie. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: niet van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Lieshout is afgelopen vrijdag een historische wandelroute officieel geopend. Dit gebeurde door Louis Dominic, voorzitter van de Heemkinderkring Hof van Liesent, in aanwezigheid van wethouders Monika Slaats en Nicole Otte. De geschiedenis van Lieshout is vanaf nu al wandelend te ontdekken. Onderweg krijgen wandelaars meer informatie over de geschiedenis van het dorp. Voor de route is gebruik gemaakt van het uitgebreide archief van de Heemkinderkring met historische foto's en verhalen. De wandelroute is niet alleen op papier beschikbaar, maar ook via de Ontdek Laarbeek-app. De laatste week van de zomervakantie staat in Laarbeek jaarlijks in het teken van de jeugd. In Lieshout, Mariahout en Beekendonk vindt dan vanaf maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus de kindervakantieweek plaats. Beekendonk heeft als thema piratenpaniek. Lieshout kasteel der avonturen en het thema in Mariahout is snoep. In Aarle-Riksel wordt het een bijzonder feest, want daar wordt de jeugddriedaagse voor de 40ste keer gehouden. Het wordt een feest vol verrassende activiteiten dat wordt gehouden van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 augustus. Het vernieuwde beekdal van de A, Boerdonkse A en snellerloop bij Boerdonk is onlangs officieel geopend. De afgelopen jaren werkte waterschap Aarmaas samen met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Laarbeek, de bewoners en gebiedspartners aan de herinrichting van ongeveer 6 kilometer beek en beekdal. De voorheen rechte beken slingeren nu weer door het landschap met natuurvriendelijke oevers, ecologische verbindingszones, vispassages, creatieve voorzieningen en herkenbare sporen van de geschiedenis van het gebied. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor